Dat was de cello suite nummer 3 in F groot van Bach. En die werd uitgevoerd door Paolo Pandolfo Gamba. Ja, u luistert nu naar dit programma op dit moment tussen 1 en 2. Maar u moet weten, alles is dag en nacht overal ter wereld terug te vinden. Ja, dit programma, het is niet te geloven, over de hele wereld. Op internet natuurlijk. Dan moet u zijn bij www.concertzender.nl. Iedere aflevering van dit programma, Geen Dag Zonder Bach, is daar terug te vinden. En kijkt u ook dan onder het dossier Geen Dag Zonder Bach. En u vindt ook nog allerlei details en informatie over de gedraaide cd's en platen. Wel, tot slot een fluitsonate, die eigenlijk door de bezetting meer een trio-sonate is. Galant, verfijnde muziek. En door puikenspelers uitgevoerd, hun namen kent u allemaal. Ze dirigeren ook zonder uitzondering. De fluitsonate in E-klein dus, door Stephen Preston, Traverso, Trevor Pinnock, klavercimbal en Jordi Savall, Gamba.

U hoorde de fluitsonate in E klein van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Stephen Preston, traverso, Trevor Pinnock, clavecimbal en Jordi Savall, gamba. En tot zover ons tussen de middagprogramma van 1 tot 2, Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. En we beginnen op de Concertcenter met het weer. Ja, ja. Sneeuw valt uit de hemel. Let maar op. Aan het eind van de week hebben we hier, aan het begin van dit uur, weer zo'n lievelingskantate van Johann Sebastian Bach. Gleich wie de Regen und Schnee von Himmelfeld. BWV 18 is dat. Het is een van de vroege kantates uit de Weimar-periode, mogelijk uit 1713. En een jong genie is hier bezig. Zie het portret van de jonge Bach op onze website onder dossiers. Daar staat dat allemaal. En dan zie je ook het portret van de jonge Bach, wilskrachtig, vastberaden, fijngevoelig. In Weimar kreeg de leergierige jonge Bach muziek van Vivaldi in handen, die hierdoor een van zijn laatste leermeesters werd. In de openingssymfonia horen we deze Italiaanse invloed. We denken aan Vivaldi's La Notte, waarin een indringende sfeer wordt geschapen. En Bach gaat nog verder. Hij gebruikt hier vier altviolen en fagot om een nog indringender sfeer te verwezenlijken. U moet weten, even iets uit de keuken, samensteller Govert-Jan Bach had deze tekst onder handen toen de eerste sneeuw hier in Nederland viel. Een zware lucht is zwanger dan van regen en sneeuw. En dat is nou precies de tekst van deze kantate. Bach gebruikt het beeld van de profeet Jesaja, waarin regen en sneeuw uit de lucht valt, de aarde doordesemt en dan weerkeert naar de hemelen. En zo moest het woord Gods in goede aarde vallen, voor het als geloof weerkeerde naar God. In dat soort beelden verkeerde men toen. In de muziek hoor je dat neergaan en opgaan heel duidelijk. Het beeld van de aarde die bevochtigd wordt is natuurlijk een oerbeeld van de eeuwige wiederkeer der dingen. De Italiaanse invloed horen we ook in de zang, want nadat de bas de Bijbelwoorden gezongen heeft, klinkt er een hoogst innovatieve aanpak die aan de vroege opera doet denken. Dus eigenlijk meer Monteverdi dan Verdi, hoort u dan. Laten we het zo maar even zeggen. Recitatieven die worden afgewisseld met indringende zang, afgewisseld door een litanie, een soort zeurende, indringende tekst die steeds herhaald wordt, hier door de sopraan. In Weimar was een prachtige paleiskerk in het slot, waarin orgelkoor en orkest wel op 27 meter hoogte stonden en ze vanaf die hoge balustrade als het ware vanuit de hemel naar beneden zongen, daar beneden waar het hof zat te luisteren. De paleiskerk, de Himmelsburg, een burcht die haast tot in de hemel reikte, die in 1774 afbrandde, werd als een architectonisch en akoestisch wereldwonder beschouwd. Bach maakte handig gebruik van die architectuur en laat het jongensopraantje die tekst zingen als was hij een engel van boven. De enige aria is ook nog voor deze jongensopraan. Later zou Bach hetzelfde effect realiseren in het beginkoor van de Matthäuspassie, wat abusievelijk het jongenskoor wordt genoemd. De koren uit Bachs tijd bestonden alleen uit jongens en mannen. En daarom kozen we voor de prachtige opname uit 1971... onder leiding van de pionier toen, Nicolaus Arnoncourt, één Wiener Zangerknabe, Kurt Equilutz en Max van Egmond en het Concentus Musicus Wien.

En dat was van Johann Sebastian Bach, Gleich wie de regen und Schnee von Himmel fällt, de kantate BWV 18, uitgevoerd door de Wiener zangerknaben, althans één Wiener zangerknaben, die trad op de voorgrond, Kurt Equilutz, Max van Egmond en het Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. In het hele vioolrepertoire is er geen muziek die vergelijkbaar is met de 6 solostukken voor viool. Iedere violist in wording moet ze spelen voor de examens. Grootheden als Jody Menuhin en ja, Albert Einstein speelden ze dag in, dag uit. Ja, geen dag zonder Bach, zullen we maar zeggen. Van die stukken is de tweede partita in D-klein, BWV 1004, dan weer een hoogtepunt. Het begint al zo mooi dat je niet denkt dat er nog heel veel meer kan komen. Maar dan besluit de partita, die eindigt dan die partita, wat zoveel betekent trouwens als elkaar opvolgende dansstukken. Dans niet om te dansen, maar om de structuur van ieder deel een vorm te geven. Dan besluit deze tweede partita met een stuk van 12 minuten dat zijn weerga niet kent, de zogenaamde chaconne. Een verbijsterende compositie, noemt Maarten het Hart het. Het is haast een muzikale trip die je meeneemt langs afgronden en vergezichten, die je een glimp van de eeuwigheid ontvouwt die haast niet goed te spelen is. En we horen dan Janine Jansen, onze wereldster. Zij vecht met de muziek. Ik heb wel eens een programma gepresenteerd, een paar keer zelfs. Concert ook in het land met Janine Jansen in de hoofdrol. En ja, zij strijdt echt met haar instrument, met haar viool. Nou, dat zien we ook op een documentaire die van haar bestaat. Brahms kon trouwens dit stuk niet aan en Toon zette het voor piano voor de linkerhand. En zo jaloers was hij op de violisten die dit stuk tot hun gewone repertoire konden rekenen. En uit eerbied veranderde hij er geen noot van. Brahms is dan ook een groot Bach-kenner. En nu gaan we dus luisteren naar onze Janine Jansen. We gaan horen hoe ze met haar grote muzikale autoriteit deze tweede partita neerzet.

Julia Fischer speelde de tweede sonate voor vioolsolo in A-klein, BWV 1003 van Bach, Johann Sebastian Bach. Dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, daar zijn we weer met de Concertzender en het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En beloofd is beloofd gisteren. Vandaag gaan we door met lievelingskantates van Philip Herrewegen, die hij 30 januari in het Concertgebouw uitvoert. Vandaag de kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun voor de zondag na Hemelvaartsdag. De eerste uitvoering van deze kantate was in 1724, op 27 mei om precies te zijn. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist, die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest die eigenlijk zo in de Matthäus-passie zouden kunnen passen. Een heftig lamento, ofwel klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, de tenor en de bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonante, op ban, een echte banvloek. En dan valt een overweldigend koor in. Het is duidelijk dat Philip Herrewegen door deze ongelooflijk originele kantate geïmponeerd wordt. Als de as van de kantate en als steunpilaar klinkt het tenorkoraal Ach Gott, wie manches Herze leidt. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Alle voorgaande afleveringen kunt u trouwens, dat is goed toch om te weten, kunt u via internet dag en nacht, overal ter wereld ook, terughoren. Goed, concertzender.nl, daar kunt u terecht. Maar goed, terug naar die kantate. Als we na het koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Prégardien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schliek zingt het hier prachtig en warm. Dorothee Mielts zal het minstens zo mooi zingen, misschien minder aards, maar wellicht engelachtiger. Dorothee Mielts is eigenlijk wel de opvolger van zowel Emma Kirby en ook van deze Barbara Schliek. En u zou ook nog eens aan de betreurde Arline Auger kunnen denken. Misschien aan u het oordeel. Mail gerust uw opinie als u die kwijt wil en hebt, overigens. Het adres is bach@concertzender.nl. Dan komt het zo terecht bij deze Bach, de Bach die dit programma samenstelt. Dus nog een keer, bach@concertzender.nl. Besloten wordt dan straks met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen. Veel voorkomend in de Johannespassie en de Matthäuspassie. Wel, hier is Barbara Schliek, de Alpatrias, Christophe Prégardien, Peter Kooi en het Collegium Vocale uit Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philip Herrewegen, met als solisten Barbara Schliek, de Alt Patrias, Christophe Bregardien, Peter Kooi, in BWV 44 van Johann Sebastian Bach, de kantate Sie werden euch in den Bann tun. De sopraan Dorothee Miels heeft ook opnames gemaakt met de Nederlandse Bachvereniging. Ze zong bij Jos van Veldhoven, onder andere in de Hohe Messe en de Matthäus Passion. U hoort nu straks eerst het duet Christe Eliasson uit de Hohe Messe met onze Johannette Zomer ook. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die heeft laatst in het Concertgebouw een inleiding gegeven op het Weihnachtsoratorium onder Tom Koopman. En hij mocht toen de ouders van Johannette Zomer onder zijn publiek aantreffen. En die ouders vertelden hoe de carrière van hun dochter eigenlijk in de kerk begon. Wat een ouders om zo'n talent te mogen grootbrengen. Dank, zegt dan ook Govert-Jan Bach. U hoort na dat duet voor de twee sopranen Dorothee Miels weer in het heerlijke duet Domine Deus. Met de tenor en traverso. Nou, mooier kan niet. Die aria's en duetten komen uit de operasfeer. Maar Bach zet ze tegen de meest diepzinnige oudere kerksfeer aan. Want het Quitolus Peccata Mundi, hij die de zonde der wereld draagt, volgt meteen op dat heerlijke en verrukkelijke duet. En dat is nu echt barok. Contrasten. Licht tegen donker. Denk maar aan Rembrandt, onze grote barokkunstenaar. Menselijk en virtuoos tegelijk.

De Engelse suite in A klein, BWV 807, werd op een bijzondere wijze uitgevoerd door Ivo Pogorelic. En tot zover ons programma, dagelijks programma op de werkdagen, Geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, de concertzender heeft weer van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Vandaag en morgen een ander aspect in het oeuvre van Johann Sebastian Bach. Namelijk het Stabat Mater van Pergolesi. Wel, hoe zit dat? Bach bewerkte namelijk dit stuk door er een andere tekst onder te zetten. Parodiëren heet dat. En het, zoals hij zelf zegt, verbesseren in bas. De onderstemmen, verbesseren in bas. Zoals hij dat fijntjes in de kantlijn schreef. Ja, kon dat meesterwerk van Pergolesi nog wel verbeterd worden? Ton Koopman vindt van wel, vertelde hij eens aan Govert-Jan Bach. De altpartij is bij Pergolesi instrumentaal wat arm. Die volgt alleen de basso continuo, de partij van de altviool. Maar Bach vond het een geweldig stuk en was er zo door geïmponeerd dat hij het bewerkte in een tijd dat hij nog nauwelijks kerkmuziek schreef, zo ergens rond 1745. En dat stuk trouwens gaan we morgen horen, maar nu eerst Pergolesi. Dit talent werd maar 26. Pergolesi stierf kort na het componeren van dit zeer geliefde meesterwerk. Wellicht kent u het verhaal. In de stille week, de goede week, de week voor Pasen, ging de opera dicht. Zo ook in Napels, waar Pergolesi werkte. De kerk vroeg hem om de voornaamste jonge heren die zo graag naar de opera gingen nu te verleiden de kerk eens met een bezoek te vereren. Hij moest dus een stuk schrijven dat de operasfeer kon evenaren voor dezelfde zangers als in de opera zongen. En dat waren toen allemaal castraten. Het is een bijzonder emotioneel stuk. Het drukt de gevoelens uit van een moeder die machteloos het lijden van haar zoon moet gadeslaan. De tekst is in de late middeleeuwen geschreven door de mysticus Jacopone di Todi, bijgenaamd Gekke Japie, een Franciscaan met een groot invoelingsvermogen. En langzaam in het stuk verschuift het perspectief van de smarten die de moeder doormaakt naar onze eigen emoties. Wat doet het ons als we de kruisiging van zo nabij meemaken? Breekt dan niet ons hart? En dat was wat de barokkunstenaars toen wilden bereiken, dat je het in het moment meemaakt, niet toen en daar, maar hier en nu. Participatio mystica, mystieke deelname. Denk maar eens aan de schilderijen van Caravaggio. Je maakt het net mee dat Saulus van zijn paard valt. Je staat erbij. Of een beeld van Bellini, vlak voordat de pijl afgeschoten wordt. Die fractie van de seconde wordt vastgelegd. Samensteller Govert-Jan Bach heeft gekozen voor een echte Italiaanse, en dat is een felle uitvoering, maar wel op en top barok, georiënteerd op onder meer de ontroerende alt Sara Mingardo. Een stem die altijd door merg en been gaat met een diepte die je mist bij de mannelijke alten. Overigens zingt deze Mingardo ook prachtig Mahler, maar dit terzijde. U hoort een uitvoering door de sopraan Gemma Bartagnoli, de alt Sara Mingardo dus, met het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini.

En dat was dus tot slot van deze uitzending, maar ook van deze week bij de Dag zonder Bach. Twee uitvoeringen, alle twee door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Eerst het Vivaldi-concert voor vier violen van Antonio Vivaldi dus, in B klein. En daarna de bewerking van Johann Sebastian Bach van een concert voor vier klavercymbals in A klein van Johann Sebastian Bach. Dus achtereenvolgens Vivaldi en Bach, zo'n beetje met dezelfde muziek. En daar moet u het dan mee doen, ook tijdens dit weekend. Maar maandag dan zijn we er weer. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Tussen 1 en 2 op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag, prettig weekend en tot de volgende.

Goedemiddag, en daar zijn we weer aan het begin van de week. Geen dag zonder Bach. Een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Maar u weet het wellicht, we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En op zaterdag en zondag, wel, dan moet u zelf maar iets verzinnen en uit de platenkast halen. Mijn naam, ik ben de presentator, is Joop van Zijl. En dit programma wordt samengesteld en van de broodnodige duidelijke informatie voorzien door Govert Jan Bach. Wel, we beginnen vandaag in de week met aandacht voor de Matthäuspassion. Omdat het seizoen voor de Matthäuspassie deze week aanbreekt. En dat heet dan de 40-dagen-tijd, de tijd voor Pasen. We gaan stap voor stap door de hele Matthäuspassie, iedere aflevering een stukje. En we beginnen met de zogenaamde receptie van de Matthäuspassion. Met andere woorden, hoe de Matthäuspassie ontvangen werd, gehoord wordt tot nu toe. Kijk, uit de tijd van Bach, dan weten we daar bedroevend weinig van. Behalve dat de koster van de Thomaskirche noteerde met 2 orgels. Nou, daarover later meer. Luistert u eerst maar eens naar deze uitvoering van het beginkoor van de Matthäuspassie. Wellicht hoort u iets verrassends.

Dat was een uitvoering van de versie van de Matthäuspassie uit 1841. En dat was een heruitvoering in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy in de Thomaskirche in Leipzig, jawel. En het was een opname van Christoph Spering met zijn Chorus Musicus en Das Neue Orchester. Wel, we mogen Felix, als we hem zo familiair mogen noemen, Felix Mendelssohn, zeer dankbaar zijn. Want na de dood van Bach in 1750 geraakte veel van zijn kerkelijke muziek in de vergetelheid. De muzici bleven wel degelijk Bachs klavierwerken spelen, maar men was nog amper op de hoogte van zijn kolossale vocale oeuvre en dat is haast onbegrijpelijk. En uiteindelijk is daar haast niets van gedrukt tijdens Bachs leven. De Matthäuspassie van Mendelssohn was zeer verschillend van de oorspronkelijke. Luistert u maar naar deze aria.

Ja, verrassing. Inderdaad, u hoorde in het Bus und Roy geen alt, maar een sopraan. Mendelssohn veranderde veel in de stemmen en instrumenten. En ook bracht Felix Mendelssohn veel coupures aan. Maar toch is een heruitvoering een daad waar we hem zeer dankbaar voor moeten zijn. En dat is een heel verhaal. Het kwam door de zonen van Bach dat er toch zo nu en dan een vocaal stuk van hun vader werd uitgevoerd. De zonen van Bach, die muzikus werden, gaven ook veel les. En zo gaf de oudste zoon, Wilhelm Friedemann, nog klavecimbelles aan een zekere Sarah Levy. En u wilde het geval dat deze Sarah Levy de zus was van Mendelssohns grootmoeder Bella. Bella Salomon, ook wel Babette genoemd. Bella Salomon was ook lid van het koor van de Berlin Singakademie en de dirigent al daar, dat was Carl Friedrich Zelter. En hij had ook een grote voorliefde had ze voor de werken van Bach, al dan niet onder invloed van Sarah. En zong met zijn koor zo nu en dan een stuk uit de Matthäuspassie. Feit is dat ook de jonge Felix Mendelssohn en zijn zus Fanny lid werden van dit koor en zo de liefde voor Bachs muziek ingelepeld kregen. Het werd kerstmis 1723 en oma Bella Salomon vroeg aan haar 14-jarige kleinzoon of die soms een wens voor onder de kerstboom had. Nou, bovenaan zijn verlanglijstje stond een kopie van de Matthäuspassie. Sokken en wanten, dat had hij niet zo nodig, want de familie was erg rijk. Want hij wist van tante Sarah dat die ergens moest zijn, die kopie. Dit cadeau betekende een mijlpaal in zijn leven en het werd een van de grootste doelen in zijn jonge leven om de Matthäuspassie van Bach in ere te herstellen. En dat gebeurde 6 jaar later in 1829. De oude instrumenten werden vervangen door nieuwere. Luistert u maar naar het O Schmerz. Geen blokfluiten meer. Die waren naar het museum verhuisd, maar dwarsfluiten.

En dat was O Schmerz uit de Mendelssohn Matthäus Passie, zullen we maar zeggen. De Matthäus Passie in de versie van 1841 in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy. Uitgevoerd door Chorus Musicus en Das Neue Orchester onder leiding van Christoph Spering. De Matthäus Passie klonk nu voor het eerst in zijn geschiedenis niet in een kerkelijke context, maar in een concertzaal. En niet met 24 mannelijke zangers die Bach gebruikt had, maar met een gemengd massaal koor van 158 zangers. De oboes waren vervangen door klarinetten en heel veel aria's werden geschrapt. Men kon de zangers nu zien en er mocht worden geapplaudisseerd. Eigenlijk voeren we in Nederland de Matthäus Passie nog steeds uit in deze Mendelssohn-setting, dus als concert, of dit nu in een concertzaal of in een kerk gebeurt. En dat leidt ons dan een tijdje terug naar Amsterdam, waar we een opname uit 1939 van hebben, uit het Concertgebouw. U hoort het Concertgebouworkest, Toonkunst Amsterdam, het geheel onder leiding van de dirigent, dat was hij toen, Willem Mengelberg.

Dat was de uitvoering van het beginkoor, opgenomen in 1939 in het Concertgebouw in Amsterdam. Opname van het Toonkunstkoor Amsterdam, het Koninklijk Concertgebouworkest. Ja, dat zeggen we nu, maar toen wisten ze nog niet dat ze koninklijk zouden worden in de jaren 80. Het Concertgebouworkest en wel onder leiding van de langjarige dirigent daar, Willem Mengelberg. In dat jaar was de Mendelssohn-aanpak al lang traditie in Nederland en al sterk gegrondvest door Willem Mengelberg. Hij had de Matthäus-passie opgeblazen tot een postromantisch werk in een Wagneriaanse schaal. Het werd een monumentaal stuk in zijn handen met de contouren van een kathedraal, zoals hij zelf graag zei. Het koor bestond maar liefst uit 500 leden. En het gekke is eigenlijk dat ook dit mooi is. De muziek is zo ijzersterk dat hij dat aan kan. Zelfs met dat overdreven gezwollen Wagner-pathos. En zelfs met dat immense koor blijft het geraffineerd en ja, doorzichtig. Eerlijk is eerlijk, dat is de verdienste van de grote Willem Mengelberg. En hij had ook nog een volbloed Nederlandse diva, dat was Jo Vincent. Als kind heb ik Jo Vincent wel eens gezien, op afstand, want ze woonde naast mijn middelbare school in Haarlem en ik heb haar wel eens aan de deur zien staan, met de melkboer of zoiets. Nou ja, Jo Vincent dus. Ze schmiert flink in Wie wohl mein Herze in Tränen schwimmt, maar oh, wat is het eigenlijk mooi.

Dat was het recitatief Wie wohl mein Herze in Tränen schwimmt en de aria Ich will dir mein Herze schenken. En dat werd gezongen door de sopraan Jo Vincent. Een opname dus uit 1939 met het Concertgebouworkest en Tonkenskoor onder leiding van Willem Mengelberg. Historische uitvoering op Palmzondag 1939. En daarom nu een joker ingezet. Dat is de uitvoering van John Budd met niet meer dan maar 10 zangers. Veel dichter bij de bron dus eigenlijk. Maar ook 2 keer zo snel. Er is geen grotere tegenstelling dan de hedendaagse uitvoering door die John Budd. In deze uitvoering is gekozen voor de grootst mogelijke transparantie en articulatie. Het moet woordelijk te verstaan zijn en u meenemen in zijn vaart. Barokmuziek moet educare en moveren, leren en raken.

Dat waren deelden uit Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach en worden ook nog van Wilhelm Friedemann Bach het Klaversymbolconcert in F groot door Richard Eager en de London Baroque. En dit was Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan.

0: Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Welkom bij de Concertzender. Iedere dag zijn we er, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De vijfde aflevering Matthäus Passie. In de derde scène vat Judas het plan op om Jezus voor geld te verraden. Picander pakt in zijn poëzie het thema op hoe het zou voelen als je de moeder was van deze verrader. Ja, Hitler, Dutroux, Stalin, Jack the Ripper, Balthazar Gerards, etc. Ze hebben allemaal een moeder gehad. Hoe is het om zo'n kind aan de borst te hebben gehad? Je koesterde een moordenaar in spe. Vandaar geen bespiegeling in een mooi recitatief. Nee, meteen heel rauw deze aria met de woorden Blute nur du liebes Herz, om de smart van deze moeder weer te geven. Deze woorden worden verzengend de ruimte ingeslingerd. Hier is geen bel canto, mooi zingerij op zijn plaats, maar fel verdriet, bloedenoer, maar ook de machteloze woede. Daar leent zich de toonsoort B-klein zich heel goed voor. Het is een da capo-aria, zoals vrijwel steeds in de Matthäus Passie, ook weer ontleend aan de opera van die tijd. Da capo wil zeggen dat je weer teruggaat naar het begin, de kop, capo, als je de tekst gezongen hebt. Eerst de A-tekst, dan een tweede deel, B dus, waarin andere gevoelens voorkomen dan het begin. Hier dus de vreselijke constatering dat je een kind aan de borst hebt gehad, dat nu zijn pfleger, zijn heiland dus, dreigt te vermoorden. Bach moduleert dan de toonsoort, geeft andere facetten in de muziek weer, waarna de zang weer teruggaat naar het begin, naar A, maar dan mag de zanger versieren om het effect nog te versterken. In de opera was dat het moment waarmee de zanger kon epateren, het publiek met zijn techniek kon verbluffen. In de Matthäus Passie dient het om de intensiteit en zeggingskracht te versterken. U hoort solisten, het Rias Kamerkoor, de Academie voor Alte Muziek Berlin, onder leiding van René Jacobs.
1: Daar ging in de 12 en einer. Mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben?

U hoorde de aria Blute Nur, uitgevoerd onder leiding van René Jacobs door solisten Alte Muziek Berlin en Rias Kammerkoor. In scène 4 gaat het vooral om de verontwaardigde en verdrietige reactie van de apostelen, de discipelen, over Jezus' beschuldiging dat de verrader onder hen is. Dan volgt een akkoord in mineur, hoorbaar in de luid, want de discipelen worden zeer betrübt. Dan klinkt 11 maal Herr bin's ich, waarna de 12e keer niet uit de mond van Judas, maar in het direct eropvolgende koraal Ich bin es, ich sollte büßen. Bach doet hier weer een dramaturgische meesterzet. In hem schuilt in feite al een Francis Ford Coppola, ja, een Milos Forman, de man van de maker van Amadeus. Judas is stilletjes weggeglipt, zodat de 12e keer bin's ich niet Judas is, maar wij zelf. Zo zijn wij direct betrokken in het verhaal. We kunnen niet blijven wijzen met het vingertje naar slechterik Judas. Ook wij zijn in staat tot verraad.

En dat was de Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs. Opgenomen vorig jaar september hier in Utrecht, in Nederland dus. In de eerste opname van de drie die Nicolaus Arnoncourt maakte, zingt een Wiener zangerknabe bloedstollend de aria Bloedtenor. Dat is een opname uit 1970. En je wordt er nog steeds koud van. En dat is ook de bedoeling van deze korte, maar krachtige aria. En dan hebben we nog een saillant detail. Een paar weken na deze unieke, ongeëvenaarde opname kreeg deze jongen, die u zo dadelijk hoort, die Wiener zangerknaap, de baard in de keel. Hoe droevig. Maar goed, we kunnen hem nu luisteren. Het is een opname van Kurt Ekiluz, het Concentus Musicus Wien, het Regensburger Domkoor en de mannen van het King's College Cambridge Koor uit Engeland dus. Het geheel onder leiding van Nicolaus Arnoncourt.

De Matthäuspassie, nog steeds. Dit was onder leiding van Nicolaus Arnoncourt en zijn Concentus Musicus Wien. We gaan verder met aandacht voor Bachs tweede zoon, Karl Philipp Emanuel, geboren in 1714 in Weimar. Hij had een schitterende carrière en uiteindelijk stierf hij beroemder en rijker dan zijn vader. Hij had het via Berlijn tot een topbaan in Hamburg gebracht, toen de rijkste en voornaamste stad in Duitsland, dat Hamburg. En daar volgde hij de beroemde Telemann op, die ook nog zijn peetvader was. Ja, de muzici toen waren één grote familie. Van Karl Philipp Emanuel nu een klavierconcert, ook uit 1748 in D-klein, net als dat beroemde van zijn vader, waar deze uitzendingen steeds mee beginnen, als tune in het begin, maar al zo anders. Heftig, met reeds een Sturm und Drang-achtige sfeer. Ja, dat kwam er toen aan, de Sturm und Drang-periode. Dat was de vroege Haydn, de boeken van de jonge Goethe, de vroege Mozart ook. En de zonen van Bach waren de schakel tussen barok en de klassieke periode. Haydn, Mozart en Beethoven. En je hoort in dit concert de adem van Mozart al in de nek. Een uitvoering van het Concerto voor Klavier in D-klein van Karl Philipp Emanuel Bach door Gustav Leonhard en zijn consort.

Het maakte Bach geloof ik niet veel uit of het nu door de luit of door het klavercimbel werd gespeeld. In ieder geval, dit was op luit Jacob Lindberg. De suite voor luit in E-klein met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, bourrée en gigue. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam, de presentator, is Joop van Zijl en de man die dit programma samenstelt is Govert-Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

Een goede middag aan het begin van deze week met geen dag, geen werkdag in ieder geval, geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller is Govert-Jan Bach. In dit programma wordt iedere werkdag uitgezonden van 1 tot 2 uur. We denken aan het begin van deze week nog eens even terug aan de lijdensfeuilleton die Govert-Jan Bach maakte de afgelopen weken aan de hand van de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach. 2 dagen na de Matthäuspassie klonk op paasochtend in Leipzig bij Bach alweer het paasoratorium BWV 249. De trompetten die van as woensdag tot Pasen niet mochten klinken, die zijn er weer. Maar ze zoeken nog hun weg, zoals de vrouwen zoeken naar Jezus. Maar na een nog bedachtzaam adagio in het orkest, gehen sie los en klinken trompetten en koor, eilet und laufet, je hoort de snelle gang van de voeten om het lege graf gauw op te zoeken. Je hoort de sfeer die we kennen van het Weihnachtsoratorium. Ook de aanpak is die van het Weihnachtsoratorium. Daar gebruikte Bach immers feestelijke cantates voor de hogere adel voor. En hier doet hij dat ook. De cantate BWV 249a, de Schäferkantate, was in 1725 geschreven voor het Hof van Weissenfels. Op tekst van Picander, met wie Bach een jaar daarna aan zijn Matthäuspassie ging werken. Eerst bewerkte hij deze cantate tot een paaskantate, daarna, in 1738, pas tot dit paasoratorium. Let wel, een oratorium, maar zonder tekst direct uit het evangelie of koralen. De pastorale sfeer van de oorspronkelijke wereldlijke cantate is te proeven in de prachtige tenoraria met blokfluiten. Sanfte zal mijn todeskoemer nur ein schlummer zijn. Het is geen pure overschrijverij, het is revisie. Je hoort de verfijnde sfeer van de latere Bach van de Hohe Messe hierin doorklinken.

De Erens, Michael Chance, Marco Schaefer en David Wilson Johnson als solisten, het geheel onder leiding van Frans Bruggen. Hetzelfde orkest, onder leiding van Frans Bruggen, nu met de organist Pieter-Jan Belder. Zij spelen een orgelconcert dat uit kantaten voorspelen is samengesteld.

U hebt geluisterd naar het Paasoratorium BWV 249 van Johann Sebastian Bach. De uitvoerenden, de Capella Amsterdam, het orkest van de 18e eeuw...

Pieter Jan Belder was de organist en het orkest was het orkest van de 18e eeuw... onder leiding van Frans Bruggen in dit orgelconcert... dat uit kantaten voorspelen is samengesteld, muziek van Johann Sebastian Bach. En we beëindigen hier het uurtje Geen Dag Zonder Bach tussen 1 en 2. Morgenmiddag zijn we er weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

Goedemiddag en welkom bij de Concertcenter met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. De presentator is Joop van Zijl, dat ben ik. En de samensteller is Govert Jan Bach, die deze programma's maakt. Hoe weten we nu eigenlijk dat de Matthäuspassie al in 1727 is uitgevoerd en niet pas in 1729, dus 2 jaar later, zoals we lang dachten? Ook Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartholdy, dacht dat. En Mendelssohn ging van dat jaar uit toen hij in 1829 de Matthäuspassie heruitvoerde. Op de grote feestdagen werd in de kerk het Latijnse Sanctus uitgevoerd. Zo ook op de paasdag 1727. Op instrumentpartijen van die uitvoeringen hebben we delen van de Matthäuspassie gevonden, die dus 2 dagen daarvoor in dezelfde kerk, de Thomaskirche, was uitgevoerd. Maar ja, er is zoveel weggeraakt, dat is ongelooflijk. Gelukkig is dit Sanctus later in zijn Hohe Messe gebruikt door Johann Sebastiaan. Terecht, het is zo mooi. Heilig, heilig, heilig is God. Hemel en aarde zijn vervuld van zijn heerlijkheid. In de Oude Statenvertaling staat nog: de aarde, mitsgaders haar volheid, is des Heren, de wereld en die daarin wonen. Er is geen muziek denkbaar die die volheid, die totale omvatting beter weergeeft dan dit Sanctus. Bach had daar toch maar heel weinig instrumenten voor nodig, als je dat vergelijkt met de reusachtige orkesten van Mahler of Messiaen met soms 120 muzici, nog los van de enorme koren. Jordi Savall brengt dit prachtige stuk als onderdeel van een recente live-uitvoering vanuit een groot gevoel van eerbied en gelukzaligheid. Deze meester was laatst in Nederland om zijn nieuwe cd-boek over Erasmus te promoten. Jordi Savall is niet alleen een begenadigd muzikus, maar ook een man met een boodschap voor de actuele wereld. Een boodschap van liefde en geestelijke rijkdom die hij weet te weerspiegelen in de muziek die vroeger klonk vanuit dezelfde bronnen waaraan we ons nog steeds kunnen laven. U hoort nu dit Sanctus, gevolgd door de andere delen van de Hohe Messe.

U hoorde Sanctus, tot en met het Dona Nobis Pacem, uit de Hohe Messe in B-klein, BWV 232, van Johann Sebastian Bach, in een uitvoering van Pascal Bertin, countertenor, Makoto Sakurada, tenor, de Capella Real de Catalunya en het Concert des Nations, het geheel onder leiding van Jordi Savall. In zijn laatste jaren werkte Johann Sebastian eigenlijk maar aan twee meesterwerken. Aan de definitieve samenstelling en de verbetering van zijn Hohe Messe. En aan die Kunst der Fuge. Beide meesterwerken heeft hij niet helemaal af kunnen maken. Zijn ogen lieten hem in de steek. Zijn Kunst, dat is de ultieme bijbel van het contrapunt. Het meerstemmige componeren zodanig dat de muziek rijk en kloppend blijft. Voor welke instrumenten het is geschreven, dat weten we niet echt. Orgel en clavecimbal worden geopperd. Maar een uitvoering met gamba-kwartet en blazersensemble, zoals Jordi Savall dat nu doet, is prachtig in de onderscheiding van de verschillende stemmen.

En dat was dan uit de Koenstichtfuge van Johann Sebastian Bach, de delen 1 tot 11. En een en ander werd uitgevoerd door Hesperion 20, onder leiding van Jordi Savall. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, iedere dag van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag namens de concertzender. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Op 7 maart klonk voor het eerst in het concertgebouw Das Leben ist ein Rauch, een lamento van Telemann. In dat bijzondere concert onder de naam Catastrophe voerde Ton Koopman onbekende klaagzangen en de Donnerode van Telemann uit. Telemann kwam uit Hamburg, de stad waar Carl Philipp Emanuel hem opvolgde. Ooit speelde de oude Bach daar nog orgel, waar de oude stadsorganist Reinken, nog een leerling van onze Sweling, zeer door geïmponeerd was. Maar ten noorden van Hamburg ligt het prachtige hansestadje Lübeck. Dietrich Buxtehude gaf daar de muzikale toon aan. En het was de 18 jaar jonge Bach die te voet naar Lübeck ging om daar te leren van de grote Buxtehude. En dat deed hij. Hij verbleef er wel 3 maanden, wat zijn werkgevers in Arnstad destijds, waar hij net organist was geworden, niet bepaald aanstond. Maar de muziek en vooral de cantates van Buxtehude hebben diepe sporen in Bachs werk achtergelaten. Buxtehude was misschien wel zijn sterkste voorbeeld. Neem nu diens prachtige Jesu meines Lebens Leben, een vocaalwerk uit 1659, waarin we meegesleept worden door een doorgaande basmelodie van 3x4 maten. Die moet wel 41 maal steeds en steeds herhaald worden. Een ostinato. Dat betekent letterlijk koppig, hardnekkig. Denk maar aan ons obstinaat. Maar in de muziek geeft het een heerlijk, doorgaand, ritmisch gevoel dat je meeneemt in een superieure cadans. Je lichaam wil erop bewegen, zo intens is het. Na een prachtige instrumentale inleiding klinkt een koraal waarin Jezus voor zijn offer bedankt wordt, ieder strofe eindigend met de woorden: tausendmaal zij dir, liebster Jezu, dank daarvoor. Het amen aan het eind moduleert naar majeur.

Jesu meines Lebens Leben, Buxtehude, Werkenverzeichnis 62 van de componist Dietrich Buxtehude. Uitgevoerd door het Collegium Vocale en Anima Eterna, onder leiding van Jos van Immerzeel. In dit stuk van zojuist hebben we dus te maken met een chaconne, over een doorgaande ostinato, doorgaande basmelodie. Ditzelfde procedé past de jonge Bach toe in zijn wonderbaarlijke Passacaglia in C klein voor orgel. Dit is een verbluffend werk met een onmetelijke rijkdom en zeggingskracht. Dat komt niet alleen door de heerlijke variaties, maar juist weer door die indringende baslijn. Bach was als geen ander in staat om virtuoos voetenwerk te leveren op het orgel. De voeten bespelen de basregisters, letterlijk de basis dus. Er werd gezegd dat hij dat zo snel kon, Bach, dat men zijn voeten niet eens kon volgen. Passacaglia is een van origine Spaans woord voor een driedelige maat, waarin dus een kort thema in de lage basligging steeds herhaald wordt. In de hogere stemmen dus allerlei spannende variaties. Een meeslepend, geniaal werk.

Dat was de Passacaglia in C-klein van Johann Sebastian Bach. En het orgel werd bespeeld door Ton Koopman. We weten helaas niet op welk orgel dat was. Dat zoeken we nog een keer op. En dat kunt u ook niet op onze website vinden. Maar daar kunt u wel andere dingen vinden. Concertzender.nl. Daar is genoeg te vinden wanneer u belangstelling hebt voor alles rondom Johann Sebastian Bach. Bach had in Engeland een tijdgenoot die, als hij ouder dan 35 was geworden, hem misschien wel naar de kroon had kunnen steken. Dat was Henry Purcell. Gustav Leonhard vond zelfs dat Händel niet aan hem kon tippen. Deze Purcell werkte ook veel met die ostinato, die doorgaande baslijn waar we het net over hadden. Als die dan chromatisch, dat is dus met zwarte toetsen erbij, omlaag gaat, dan krijg je een klagend effect, ideaal als begeleiding van een klaagzang, een lamento. Zijn beroemdste klaagzang is die van Dido uit Dido and Aeneas. When I'm laid down in earth. Hoor hoe deze ostinato de diepte intrekt. Remember me, but forget my fate. Niet iedereen kan het hierbij droog houden. Zo werkt de muziek.

Dat was het prachtige When I'm Laid Down in Earth uit Dido en Aeneas van Henry Purcell, uitgevoerd door Anne-Sophie van Otter, die was de soliste, samen met The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Het woord ostinato is in ieder geval wel zeer bekend geworden door de canto ostinato van onze landgenoot Simeon ten Holt. Simeon ten Holt gebruikt eigenlijk die oeroude techniek van de basso ostinato en wel op meesterlijke wijze. In feite is zijn canto ook een hulde aan de ouden. Hier is de oeruitvoering met de pianisten Kees Wieringa en Polo de Haas.

U hoort Kees Wieringa en Polo de Haas in Canto Ostinato, het bekendste werk van Simeon ten Holt. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Namens de Concertzender nemen wij afscheid. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach.

0: Christ's Nativity, een compositie van Benjamin Britten uit 1931. In een uitvoering van de BBC Singers, onder leiding van Stuart
1: Goedemiddag,
0: Bedford.
1: Geen dag zonder
0: dat
1: Bach.
0: Dat besloot deze
1: bij de
0: aflevering
1: concertzender,
0: van Britten
1: iedere
0: en Tijgenoten.
1: Iedere dag van 1 tot 2.
0: Voor de concertzender samengesteld.
1: Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Het is ongebruikelijk, maar we beginnen met een vraag. Herkent u deze muziek?

Ja, het kanon van Pachelbel. Officieel kanon en gier. Pachelbel. Ja, ik had vroeger een collega die had een prachtig gedicht geschreven. Ik weet bij God niet meer waar het gedicht helemaal over ging. Maar er kwamen wel een paar leuke woorden in voor. Bijvoorbeeld, als Pachel belt, wees dan op uw boekste hoede. Nou, past in dit programma. Maar goed, we hoorden dus die kanon van Pachelbel niet geromantiseerd uitgevoerd. Zwaar aangezet, maar helder en puntig gespeeld door de London Baroque, waar onze Richard Eager in meespeelt. Ja, Richard Eager, de vriendelijke Engelsman, die woont gewoon in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Voor barokmuziek moet je nu eenmaal in Amsterdam en omstreken zijn. Pachelbel was na Buxtehude een van de belangrijkste leraren van Bach. Niet direct, maar indirect. Toen de 9-jarige Johann Sebastian Wees werd, kwam hij met zijn broertje Jacob bij zijn oudste broer Johann Christoph te wonen. En die was organist in het plaatsje Oudroef. Met een klein inkomen kreeg hij deze twee hongerige monden erbij. Deze Johann Christoph heeft Sebastian waarschijnlijk vertrouwd gemaakt met het vak van toetsenist. Het ambacht van orgel, klaversymbel en klavichord, een kleiner klavier, te bespelen. Vader Ambrosius was bij leven vooral stadpfeifer en meer vertrouwd met blaas- en strijkinstrumenten. In Eisenach was een oom, Johann Christoph, de organist, en bij hem is de kleine Sebastian al vertrouwd geraakt met het orgel. Maar bij zijn broer, Johann Christoph, ja, die heette ook zo, heeft hij het vak echt geleerd. En deze Johann Christoph was weer een leerling van Pachelbel. Wel, zo werkte die invloed. De leergierige Sebastian was veruit de beste op school en een paar klassen verder dan zijn leeftijdgenootjes. Multitalented, dus, zeggen we nu. Hij zoog alle muziek die langskwam in zich op. Een anekdote van eigen hand vertelt dat hij stukken van Pachelbel wou overschrijven, maar dat zijn broer dat om copyrightsgronden niet toestond. Hij sloot de muziek achter een tralietje op. En 's nachts bij maanlicht sloop Johann Sebastian naar het kastje en wist met zijn dunne vingertjes de muziekbladen eruit te wurmen en ze alsnog over te schrijven. Aan deze Pachelbel is een concert op april in het Paaskerkje in Baren gewijd. Als u daar meer inlichting over wilt hebben, zie dan prelude.nl. Prelude.nl. Alsmede de prachtige altkantate voor alt Wieder stehe doch der Sünde.

Widerstehe doch der Sünde. U hoorde Alfred Deller en het Leonard Barok Ensemble. Ja, dit was een historische opname en wel uit 1954. Alfred Deller was al in de oorlog bezig met het zoeken naar de authentieke uitvoeringspraktijk. De Historically Informed Performance, de HIP dus. En zo vond hij ook dat de meeste altpartijen uit de barok in kerkelijke sfeer door jongens of mannen werden gezongen. Zeker ook in Engeland, waar hij de techniek van het falsetzingen weer in ere herstelde. Dus het met de kopstem zingen. Alfred Deller zelf was een grote, forse man en niemand kon hem van verwijfdheid betichten, zoals mensen nog wel eens deden als een man een altstem zingt. Deze Alfred Deller heeft naar eigen zeggen enorme invloed gehad op Gustav Leonard. Hij was eigenlijk de eerste pionier. Er ontstond een vriendschap tussen Deller en de Leonards. Gustavs vrouw, Marie, bespeelde de viool. En Nicolaus Arnoncourt de cello. En later voegde Frans Brugge zich daar nog aan toe. Terug naar Pachelbel, zo heerlijk gespeeld door de alweer derde generatie barokmuzici. U hoort nog enkele trio-sonates uit diens Musikalische Ergötzung uit 1695, toen Sebastian dus 10 was en net bij zijn broer woonde. Musikalische Ergötzung betekent zoveel als muziekvreugde.

U hoorde trio-sonates uit de Musicalische Ergötzung van Pachelbel, uitgevoerd door de London Baroque. En tot zover het programma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur op iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door Govert-Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

de laatste dag van de werkweek. En dat betekent bij de concertzender dan geen dag zonder Bach op de werkdagen. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. We gaan weer door met onze kantatenreeks bij nummer 19, Es erhub sich ein Streit. Bij ons is het nooit een echte feestdag geworden, maar Sankt Michaelsdag, Sint Michaelsdag op 29 september, was dat in de jaren 20 van de 18e eeuw in Saksen wel degelijk. In de eeuw daarvoor waren nog honderdduizenden het slachtoffer van de 30-jarige oorlog geweest. En men kon zich een gevecht tussen goed en kwaad goed voorstellen. Zijn geliefde en begaafde oom Johan Christoph, de organist in Bachs geboorteplaats Eisenach, had veel eerder al een kantate over dit thema gecomponeerd met als titel Es erhub sich ein Streit. Bach heeft vast aan deze oom Christoph moeten denken toen hij in 1726 in Leipzig een gelijknamige kantate componeerde. Hij had diens kantate zelfs al uitgevoerd op de 29e september in Leipzig. Alleen al het kolossale, grandioze openingskoor van deze kantate, BWV 19, is overweldigend. Streng fugatisch, het gevecht als genadeloze machinerie. Het doet denken aan de reformatiekantate, BWV 80, Ein feste Burg ist unser Gott, waar sprake is van de alte böse Feind, de Satan van de terreur. Ook de lyrische tenoraria van deze kantate is onvergetelijk, omdat Bach hier pure poëzie combineert met de klank van het bij uitstek strijdlustig instrument, de trompet. Intussen wiegt hij ons in de 6/8e maat van een Siciliano in het heftige E-klein, denk aan het beginkoor van de Matthäuspassie, met de woorden Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir. Albert Schweitzer noemde dat het engelenritme. Bach laat hier de trompet geruststellend het koraal spelen dat hij ook als slotkoraal voor de Johannespassie gebruikte. Ach Herr, lass dein lieb Engelein.

Es erhoopt zich ein Streit. Opname van Sandrine Piau, sopraan, Jurk Dürmüller, tenor, Klaus Mertens, bas en de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir onder leiding van Ton Koopman. Johann Christoph Bach had de naam een grote en uitdrukkende componist te zijn. En ook deze oom droeg bij aan de vorming van het genie Johann Sebastian Bach. Een genie komt nooit uit de lucht vallen, en ook hier niet. Zoon Carl Philipp Emanuel spreekt nog in de beroemde necrologie gewijd aan zijn vader over deze kantate van Johann Christoph. Das 22-stimmige stuk is een meesterstuk. Mijn seliger vader had het eenmaal in Leipzig in de kirche uitgevoerd. Alles is über den effect erstaunt. Deze oom, Johann Christoph, schildert al enigszins, zoals Johann Sebastian later zou vervolmaken, de strijd tussen de engel Michael en de draak.

Dat was een werk van Johann Christoph Bach, Es erhob sich ein Streit. En de uitvoerende waren Cantus Köln, Concerto Palatino, onder leiding van Konrad Junghenel. En nu een prachtige bewerking van de driestemmige symfonia's voor klavercimbel, voor viool, altviool en cello door Janine Jansen en Friends. En die vrienden, dat zijn Maxim Rizanov, altviool, en Torleif Tedeen, cello. In deze bewerking, waarin de noten volledig ongewijzigd blijven, is alles beter te volgen. Bij zo'n lang stuk kan de klavercimbel bij een aantal luisteraars een overprikkeling geven door dat puntige, doordringende geluid van het instrument, de klavercimbel. Johann Sebastian zou er niets tegen gehad hebben. Hij maakte dit soort bewerken als nu volgt zelf zo vaak.

En dit was als laatste werk in dit uur van 1 tot 2, geen dag zonder Bach, de orkestsuite nummer 4 in D groot, BWV 1069, in een uitvoering van het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En de delen waren ouverture, bourrée 1 en 2, gavotte, minuet 1 en 2 en réjouissance. Wel, dit was het dus. Ik wens u verder een prettige dag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt gemaakt door Govert Jan Bach. Ja, de kroning, echte kroningskantates, schreef Johann Sebastian niet. Hoogstens een paar verjaardagskantates voor het vorstenhuis. Maar wij hebben momenteel ook te doen met het afscheid van een geliefde koningin. En gelukkig niet door sterven, maar door vrijwillige troonsafstand. Bach schreef een van zijn allermooiste kantates voor het afscheid van de geliefde keurvorstin Eberhardine van Sachsen. Door huwelijk was zij ook koningin van Polen. Maar, anders dan haar man, weigerde ze daarvoor katholiek te worden. Hierdoor was ze nog meer geliefd bij de inwoners van Sachsen. Ze bleef Luthers en werd in feite verbannen van het katholieke hof in Dresden. Ze woonde in de onvriendelijke burcht van Torgau, een eenzame plaats aan de Elbe. Toen zij stierf, heerste er grote rouw en stilte in het land, die alleen verbroken werd door de trouwerode aan haar gedachtenis opgedragen. Op tekst van J.C. Gottsched, hoogleraar filosofie en poëzie, schreef Bach een prachtige tombeau. Tombeau, dat is het Franse woord voor een lamento, een klaagzang voor een geliefd persoon. Hij doet dat in het najaar van 1727, het jaar dat hij zijn Matthäuspassie voor het eerst uitvoerde. En daarom lijkt deze trouwerode wel een soort mini-Matthäuspassion. Zonder de brute en heftige teksten uit het passieverhaal ademt deze lange kantate de sfeer van rouw, liefde en zalige nagedachtenis. We horen de 12/8e maten van het troostende Siciliano. We horen veel in B klein, de lievelingstoonsoort voor teder verdriet en liefdevolle rouw. Kosten nog moeite werden gespaard. Naast fluiten en oboe d'amore, twee gamba's en twee luiten. Een royale situatie, een nobel aristocratisch geluid. Hoor hoe men nog een laatste straal van de liefde van de vorstin wil opvangen in het hart. Hoor de doodsklokjes in het arioso van de alt. Deze muziek zal de mensen zeker getroost hebben. Hij doet het namelijk nog steeds.

Dit was het eerste deel van de trouwe ode, besloten met een prachtig koor, in het totaal van een evenwichtige architectuur. Nu volgde de gedachtenisrede en na een aria voor de tenor en een recitatief van de bas, dat is de structuur zo van de Italiaanse opera, wordt de kantate afgesloten met een diep verinnerlijkt afscheidskoor, waarin de levende herinnering aan de koningin haar eigenlijk door laat leven in de harten der mensen. Unisono, eenstemmig klinkt dan: Sie ist der Tugend Eigentum, der Untertanen Lust und Ruhm. En Tugend, dat is de deugd.

Dat was de trouwerode Las Fürstin, las noch einen Strahl. BWV 198. Met als uitvoerende Taverner Concert and Players, onder leiding van André Parrott. Ja, de kroning, tot slot, leve de koning. Royal Fireworks, maar dan van Bach. De derde orkestsuite, swingende trompetten omstralen het liefdevolle air.

U hoorde het Brandenburgs concert nummer 6 in Bes, BWV 1051. Met als delen Allegro Moderato, Adagio Manontanto en Allegro. U hoorde de Amsterdam Barok Orchestra onder leiding van Ton Koopman. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Ook vandaag op deze werkdag weer van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. We weten precies voor wanneer de kantaten voor vandaag en morgen, dat zijn de nummers 22 en 23, geschreven zijn. Het ging namelijk om Bachs sollicitatie voor de belangrijke functie van Thomas Cantor en directeur muziek van Leipzig. De onderhandelingen met Telemann die waren afgebroken. Die had er een slaatje uitgeslagen en had nu een hoger loon in Hamburg versierd. De kandidaat nummer 2, dat was Ene Graupner uit Darmstadt. Die had een goede naam, al veel kantates geschreven, maar men was bang dat zijn adellijke baas hem niet zou laten gaan. Dus men wendde zich naar nummer 3 van het lijstje. En dat was Johann Sebastian Bach. En die stond bekend als de beste klavierspeler van Duitsland, zowel op orgel als klavercimbel. Maar men kende hem amper als schrijver van kerkmuziek. Dus auditeren. Hij kreeg uit Leipzig een tekst voor zondag Estomii, die toen viel op 7 februari 1723. En hij werd uitgenodigd met een ruime onkostenvergoeding die ter plekke uit te voeren. Het was duidelijk dat Bach de functie graag wou, om een aantal redenen, daar komen we later nog wel eens op terug, maar het is duidelijk dat hij nog meer zijn best deed dan hij altijd al deed. Ze vroegen hem eens hoe je nou zo goed kon worden als hij, en dan antwoordde hij gewoon hard. Werken, fleissig werken. Hij wist wel dat ze in Leipzig niet al te theatrale muziek opernhaft wilden hebben. De opera was net gesloten en daarvoor moest je maar naar Dresden. Wat dat betreft hield hij zich in, maar beide kantates getuigen van een enorme concentratie en verdieping. Ze wisten wel dat ze niet bang hoefden te zijn dat Bachs heer, dat was de prins van Anhalt, hem niet zou laten gaan. Bach, die kon je toch niet tegenhouden. In de tijd in Weimar had hij er een maand gevangenschap voor over om weg te kunnen komen. En echte genieën zijn niet te stuiten immers. We horen eerst BWV 22, Jezus naam Zuzicht die 12. Bach geeft als zijn eerste voorproefje Matthäus Passie, wanneer de tenor als een soort evangelist de Bijbelwoorden van die zondag zingend binnenbrengt, waarna de bas uitvoerig ingaat op wat de mensenzoon allemaal mee moet gaan maken. Het koor besluit dat eerste stuk dan met ze begrepen niet wat er eigenlijk voorspeld was. Voorspellend?

De kantate BWV 22, Jezus nam zu sich die Zwölfe, werd uitgevoerd door Matthew White, countertenor, Jan Koboff, tenor, Peter Kooi, bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Nee, de Leipzigers die konden niet bevoeden dat ze de god der muziek hiermee zouden binnenhalen. En zo zei de componist Mauricio Kagelert: Bach is de god der muzici. En volgens Martin van Amerongen is God hem veel verschuldigd. Deze kantate klonk dus voor de preek. Bach werkte toen nog in het prinsdom Anhalt-Köthen, de plek waar hij zoveel zogenaamde wereldlijke muziek maakte. Maar ieder stuk kreeg de paraaf SDG mee. Soli Deo Gloria, alleen God zij de eer. Bach was totaal niet geïnteresseerd in roem of naamsbekendheid, maar wel in kwaliteit, ook ten opzichte van God. Weerspiegeling van de volmaaktheid van de kosmische orde. Zo ging hij totaal op in zijn muziek, zonder een zonderling te zijn, geliefd bij vrouw, familie en kinderen. In zijn muziek was hij uiterst tegendraads. Hij doet nooit iets om het publiek te behagen, waar bijvoorbeeld Mozart nog wel eens last van had. Neem nu de cello-suites. Een enorme beperking qua bereik vergeleken met de viool of het klavier. En toch die oneindige muziek waarmee alle grenzen overschreden worden.

De cellosuite nummer 1 in G. Groot, BWV 1007, werd uitgevoerd door de cellist Pieter Wispelwey. Met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, menuet 1 en 2 en gigue. Dit was de derde opname van Pieter Wispelwey. En hij wil er nog wel 5 totaal van opnemen in zijn leven. Nou, we zouden zeggen, zet hem op, Pieter. Cello, ja, instrument met een klein bereik. Neem dan de blokfluit. Wat kan die? Maarten het Hart beweert dat de cello-suites niet bewerkt zijn voor andere instrumenten. De werkelijkheid is anders, want juist deze zo rijke, diepe muziek leent zich voor omzettingen. We kennen niet alleen de prachtige luidbewerkingen van Bach's eigen hand, er zijn ook hedendaagse omzettingen voor de gamba en voor de blokfluit. Hier de transcriptie van die eerste suite die we zojuist hoorden, maar dan de transcriptie van Marion Verbrugge en door haar gespeeld. Dus niet de cello, maar nu dus de blokfluit.

De blokfluitiste Marion Verbrugge speelde een transcriptie van de cellosuite nummer 1, BWV 1007. Met als delen, net als bij Pieter Wispelwijn natuurlijk, prelude Allemande Courante, Sarabande, Menuet 1 en 2 en Gigue. Achtereenvolgens dus die cellosuite door Pieter Wispelwijn en voor de blokfluit verwerkt door Marion Verbrugge. Tot zover geen dag zonder Bach. Iedere dag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Wij wensen u een goede middag.

0: je op de site concertzender.nl. Daar weet je, kunt u ook vinden hoe je donateur kunt worden. Verschillende webkanalen zijn daar te vinden. Dit is het einde van Chroniek van de Nederlandse Muziek. Graag tot de volgende aflevering.
1: Vrijdag, de laatste werkdag alweer met geen dag zonder Bach op de concertzender. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Na de preek op die 7e februari, dus de tweede proefkantate, nummer 23. Du ware Gott und Davids Zoon. Het gaat om een blinde bij de stadspoort die hoort dat Jezus eraan komt. De enige die hem zou kunnen redden uit zijn levenslange duisternis. Bij iedere genezing bevestigt Jezus de genezene altijd met de woorden: uw vertrouwen heeft u genezen. En geeft als het ware de eigen kracht van de persoon terug die enorm voor zijn genezing vocht. Het lijkt wel of Bach dat psychologische moment met zijn ons nu zo bekende overmaat aan spiegelneuronen in de muziek wil vangen. Want met wat een overgave en kracht roept de blinde niet om zijn genezing. Het is geen smeken meer, het is zeker weten. Jezus wordt ook erkend in zijn waarde. Hij is Davids zoon. Wat anderen niet zien, dat ziet de blinde, ziende de onzienlijke. Bach gebruikt de vorm van de dialoog, waar hij in de Matthäuspassie ook zo vaak voor kiest. Hier versterken de stem van de sopraan en de alt elkaar, alsof de twee zeden in einer Brust, waar ieder mens in nood last van heeft, verenigd worden in het vaste geloof in genezing en verlossing. Na dit indringende hypnotiserende duet volgt een prachtig recitatief, mystiek van aard, altijd met lijfelijke woorden: Ich fasse mich und lasse dich nicht ohne deine Segen. Het gevecht van Jacob met de engel, ook de strijd van twee zielen in dezelfde persoon, resoneert hier. Want Jacob laat de engel niet gaan, tenzij hij hem zegent, een geliefd motief in de tijd van Bach. Deze kantate is de favoriete kantate van de man die deze Bach-programma samenstelt en wiens naam Bach geen onbekende is, Govert Jan Bach. Hij vindt dit zijn meest favoriete kantate. Prachtig uitgevoerd hier door Gustav Leonhard en zijn mensen, Q. Ebbingen op de doordringende hobo, het instrument van de pijn, en Marie Leonhard, dat is de vrouw van Gustav Leonhard, op de viool. Een breekbaar, maar toch bewogen jongenssopraan, dat is Walter Gampert, met Paul Eswood als alto en de onderschatte tenor Marius van Altena, die de mystieke teksten zo puur zingt. Zou iemand in Leipzig bevroed hebben dat de zon over de stad opging toen ze hem de god der muziek benoemden?

U hoorde de kantate Du ware Gott und Davids Sohn voor de zondag Estomihi, Bachs werken vertragings 23, uitgevoerd door de jonge sopraan Walter Kampert, de countertenor Paul Aswood en verder hoorde u de tenor Marius van Altena met het Gustav Leonard Consort. Het hof van Anhalt-Köthen was, zoals alle Europese hoven, gericht op Versailles. Dat was richtsnoer van alle hoffelijkheid en hoofsheid. Voor architectuur en muziek. En zo had men daar een spiegelzaal. Die was klein, maar mooi. En daar zal Johann Sebastian ongetwijfeld deze eerste orkestsuite die we gaan beluisteren uitgevoerd hebben. Een suite, dat betekent vervolg. Opvolging van danssoorten. Je kunt er net niet op dansen, of nou ja, misschien toch wel een beetje. Toen mogelijk wel. In ieder geval is het een menu van danssoorten achter elkaar. En de Fransen zijn nogal van het eten, dus er is een entree, de prelude of ouverture, zo nu en dan een amuse. De zware kost dat meer in het midden, zoals de sarabande of hier de forlane. En de toetjes, nou ja, die zijn weer wat lichter. De onstuimige bourrée of lichte passepied of badinerie, zoals in de tweede suite voor fluit. Hier komen ze dus, achtereenvolgens. Ouverture, courante, gavotte 1 en 2, forlane, menuet 1 en 2, bourrée 1 en 2 en passepied 1 en 2. Met als uitvoerende de Tafelmuziek Barokorkestre onder leiding van Gina Lamont.

Dat waren de variaties 1 tot 16, BWV 988, de Goldberg-variaties. En de pianist was Ivo Jansen. Ja, die Goldberg-variaties die zijn veelvuldig bewerkt, zoals we ook al een aantal malen hier in ons programma hebben laten horen. Maar een bewerking voor koor, dat is toch weer nieuw. En dan heb ik een mededeling voor u. Het Kamerkoor Padam gaat dat doen. Dus een bewerking voor koor. En daar komt Johann Sebastian zelf ook nog om de hoek kijken. En wel vertolkt door Vincent Bijlo. En wanneer kunt u dat gaan horen en zien? Wel op 10 mei in Utrecht, 11 mei in Leiden, 12 mei in Middenbeemster, de 24e mei in Amersfoort en tenslotte de 26e mei in Amsterdam. Dus de bewerking voor koor van de Goldberg-variaties met Johann Sebastian Bach zelf in de vorm en in de persoon van Vincent Bijlo. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

De concertzender wenst u een goede middag met ons dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Althans, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. De beurt is aan de kantate 25. Es ist nichts gesundes an meinem Leibe. Geschreven voor 29 augustus 1723. Ja, omdat onze geloofsbeleving zo afwijkt van die uit de tijd van Bach, of omdat we gewoon niets met het geloof hebben, zijn de teksten van de recitatieven en aria's soms moeilijk te genieten voor ons. En toch heeft de hardcore atheïst als Maarten het Hart daar geen enkele moeite mee. Hij is juist een groot kantatenkenner en geniet enorm van de weergaloze muziek. Maar wij kunnen ons toch vaak moeilijk identificeren met waar het over gaat in zo'n kantate. Zoals we dat beter kunnen met het verhaal en de aria's van de Matthäus-passion. Maar neem nu dit beginkoor van deze kantate over de zondige staat van ons lijf en geest. Haast net zo complex als het beginkoor van de Matthäus-passie. In hetzelfde grimmige en melancholische E mineur. En wat horen we daar? Ja, de geliefde koraalmelodie uit de Matthäus-passion, de oude melodie Herzlich tut mich verlangen, is erin verweven. Uit een donkere diepte rijst de melodie op, versterkt door 3 posaunen, bazuinen of trombones, vanouds het instrument van het requiem, de tuba mirum. Een cornet of zink versterkt de werking van het bazuinenkoor en ook weer 3 blokfluiten, die geven het benodigde helderheid en de benodigde warmte. Een ongekend groot orkest voor Bachs omstandigheden, maar met een haast Maleriaanse allure. Maar die Maler had voor zo'n effect dan wel 100 man meer nodig. Zwaar monumentaal. Het thema gaat over de 10 melaatsen. Volgens de tekst zijn wij evenzo melaats. Lichamelijk ziek, maar dan door de zonde. Toch zit er zoveel troost door de nabijheid van deze muziek. We worden niet afgeleid, niet verdoofd. Bach is geen verdover. Hij zoekt de pijn op ons bij de hand nemend en gaat er doorheen. Ja, die ganze welt is ein hospitaal, zingt de tenor. Is er zoveel veranderd met onze veelheid aan zorg die haast niet te betalen is? Maar Bach komt dan toch uit bij een vrolijke, virtueuze sopraanaria in het krachtige C-groot. De lucht klaart op, zo kunnen we weer naar huis.

U hoorde de kantate Gesundes an meinem Leibe voor de 14e zondag na Trinitatis, Bachs werkenverzeichnis 25, met als uitvoerenden de sopraan Lisa Larsson, de tenor Gert Turk en verder hoorde u Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Amsterdam Baroque Choir. Het vervolg nu van de Goldberg-variaties, gespeeld door Ivo Jansen op de vleugel. Bach maakte ze onderdeel van zijn vierdelige Klavierübung, een must voor clavecinisten, toen en nu nog. Maar ook voor pianisten. Op piano klinkt het even prachtig, maar anders. De variatie 17 tot 30 plus het Quodlibet. Quodlibet, een leuk, vaak ondeugend wijsje met seksuele toespelingen, zoals Miet, miet, miet, mier ins Vederbed. En dan weer die aria aan het eind. De aria was gewoon een leuk moppie dat aan de eettafel bij de Bachjes thuis werd gezongen. Toch maakt Bach daar weer iets bijzonders van het gewone, het triviale iets subliems maken. Ja, dat kon hij zo goed. Net als Mozart later trouwens, die kleine nachtmuziek bijvoorbeeld. In onze cultuur is het vaak andersom. Dan wordt van het bijzondere iets triviaals iets ordinairs gemaakt.

Dat waren de Goldberg-variaties 17 tot 30, BWV 988 en Quod Libet en Aria, uitgevoerd door de pianist Ivo Jansen. Ja, ik zei het gisteren ook al, de Goldberg-variaties zijn veelvuldig bewerkt, zoals we ook al een aantal malen hebben laten horen in deze uitzending Geen Dag Zonder Bach. Maar nu hebben we toch iets bijzonders en dat is een bewerking van de Goldberg-variaties voor koor. Dat is toch weer iets tamelijk nieuws. Het Kamerkoor Padam gaat dat doen. En daar komt Johann Sebastian zelf ook nog eventjes bij kijken. En de rol van Johann Sebastian wordt daar vertolkt op een bijzondere wijze door Vincent Bijlo. En wanneer kunt u die koorbewerking van de Goldberg-variaties gaan beluisteren en bekijken? Wel, in Utrecht op de 10e mei, in Leiden op 11 mei, in Midden-Beemster op 12 mei, in Amersfoort op 24 mei en in Amsterdam op 26 mei. U kunt dat allemaal eens rustig bekijken bij padam.nu. Padam.nu. En dit was het voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Programma van de Concertzender tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt en samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze samen met nog duizenden andere programma's nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. We wensen u goedemiddag met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. De titel van de kantate Ach wie vluchtig, ach wie nichtig voor 19 november 1724. Die titel die geeft al aan hoe die moet klinken. Het gaat om de vluchtigheid van het bestaan dat als loszand door je handen kan glijden. Het hoofdthema, dat is de vergankelijkheid. Aanleiding is de opwekking uit de dood van het dochtertje van Jairus. Maar niet de opwekking, de onbetrouwbaarheid van het leven wordt als thema genomen. Dat haalt Bach uit het koraal. Vaak is men meer bezig met het thema van die bepaalde zondag en het desbetreffende koraal dan met het Bijbelverhaal zelf. En was het niet herkenbaar voor hem? Wees op zijn 10e. Van de 20 kinderen die Bach verwekte, moest hij er 10 begraven. Hij wist er dus van. Net als de mensen van zijn tijd. Die ongrijpbaarheid van het leven wordt uitgedrukt in snelheid, wervelingen, in de instrumenten en in de zang. Dat is Maarten het Hart allemaal gauw te snel in de huidige uitvoeringen, maar het past nu juist in de benadering van de retorica van toen. Samengevat is retorica, met een knipoog naar de reclame van een bekend witgoedbedrijf, high service, low pricing. Het eerste klinkt hoog, het andere laag. Dat is natuurlijk, dat is een wet in de retorica. Dus in deze kantate is de gejaagdheid voelbaar. Het ene beeld volgt het ander op. Een snelstromende bergbeek, het ineens oplossen van de nevel. Bach vindt dat heerlijk om te doen. Overal snelle nootjes en zelfs een onverwachte wending aan het eind naar een groteske dodendans in de vorm van een bourrée bij de aria voor de bas. Bach zet daar 3 hobo's in. Spooky, macaber soms. Het is het einde van het kerkelijk jaar. In die sfeer past het.

Aldus de kantate BWV 26, Ach wie vluchtig, ach wie nichtig, voor de 24e zondag na Trinitatis. 19 november 1724, schreef men toen. En de uitvoerder waren Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaze, altus, Makato Sakurada, tenor, en Peter Kooi, bas, met het Bach Collegium Japan, uiteraard weer onder leiding van Masaki Suzuki. Wel, en dan nu tijd in Geen Dag Zonder Bach voor een imponerend orgelwerk. Preludium en Fuga, BWV 552, in het heftige S groot. Veel orgelwerken van Bach zijn uiterst monumentaal en barok. Voor velen te veel van het goede, maar wat een architectuur, wat een vaart. Ton Koopman, voluit op het Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.